Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal dat we ze heen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4B 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Burton en ik verzorg vandaag de Nederlandse Goal Radio uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En jullie weten, ik heb de gewoonte om een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen, dus ook vandaag. En het onderwerp van vandaag is You know you are Dutch when... Erg leuk om te lezen of te horen hoe mensen weten dat wij Hollanders zijn. En mijn stukje vandaag, alle stukjes, komen uit een boek geschreven door Colleen Geske. Zij is de blogger en bestseller-auteur achter het immens populaire merk Stuff Dutch People Like. Oorspronkelijk uit Winnipeg, Canada, en sinds 2004 is Amsterdam haar thuis. En zij somt in het kort haar boek op als volgt. Mensen vragen altijd of ik nog iets te zeggen heb over Nederlanders. De antwoorden zijn simpel. Waarom? Natuurlijk. Ik zal je zelfs een belofte doen. Als jullie Nederlanders je rare en prachtige gekke manieren blijven volgen, zal ik erover blijven schrijven voor de hele wereld, om het te kennen, lief te hebben en te waarderen. Beschouw dit boek eens als een zoveelste liefdesbrief, gewijd aan alle Nederlanders verspreid over de hele wereld. Ik heb een geweldige tijd gehad met het samenstellen van de ultieme lijst van wat een Nederlander echt Nederlands maakt. Ik hoop dat je het onderwerp een paar buiklachjes geeft. Blijf altijd jezelf zijn. Deel? Yes, deel. En natuurlijk heb ik daar wat leuke liedjes erbij. Maar die liedjes van vandaag hebben helemaal niks te maken met de artikeltjes en de teksten in dit programma. Want ik heb een leuke lijst met liedjes in een folder op mijn laptop zitten en dat file heet 1L2T. Dus één lied, twee talen. De liedjes in dit programma hebben verschillende talen in het liedje. Soms twee, soms wel drie. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: Dat was Margriet Hermans met een liedje in het Nederlands en het Frans. Laissez rouler le bon temps, Jacqueline.
1: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
2: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
3: You know you are Dutch when? Je bent een volwassene en houdt nog steeds van hagelslag op brood. Hagelslag werd voor het eerst op de markt gebracht door de Nederlandse bedrijf Vens in 1936. En volgens de legende werd de eigenaar van het bedrijf geïnspireerd door een brief van een 5-jarige jongen die een chocoladebroodtopping aanvroeg. En wist u dat Nederlanders eten jaarlijks meer dan 14 miljoen kilo hagelslag? Dat zijn zo'n 750.000 sneetjes brood met hagelslag per dag. Het volgende. U vindt fietshelmen belachelijk. Nederland heeft minder hoofdletsel als gevolg van fietsongevallen dan andere landen, zelfs met een bijna volledig gebrek aan beschermend hoofddeksel. Nederlanders leren vanaf de eerste keer dat ze achter het stuur van een auto zitten hoe en wanneer ze op fietsers moeten letten. Het overgrote deel van de Nederlandse fietspaden is veilig gescheiden van het verkeer, wat resulteert in minder fiets-naar-auto-interacties en minder aanrijdingen. Je zingt Hup Holland Hup tijdens een voetbalwedstrijd, maar geeft vervolgens aan dat je je land Nederland heet. De officiële naam van de Lowlands is eigenlijk het Koninkrijk der Nederlanden. De term Holland vertegenwoordigt alleen de twee Nederlandse provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Het Nationale Toeristenbureau, samen met KLM en de Holland American Cruise Line, kunnen de oorzaak zijn van veel van de verwarring, omdat ze het land sinds het begin van de jaren 50 op grote schaal in het buitenland op de markt hebben gebracht als Holland, sinds 1950. En u kunt Scheveningen uitspreken zonder uzelf pijn te doen. Er wordt gezegd dat de naam van de lastig uit te spreken Nederlandse badplaats Scheveningen tijdens de Tweede Wereldoorlog als gibbolet werd gebruikt om Duitse spionnen te identificeren. Als iemand de stadsnaam niet goed kon uitspreken, waren ze niet te vertrouwen.

0: Dat was Dansen aan Zee door Bluff en Christina Branco. Een liedje in het Nederlands en het Portugees.
1: You're listening to 4EBFM, Brisbane's multicultural broadcaster. Transmitting over 50 different languages 24 hours a day. And sharing the world with you.
2: You know you are Dutch when. Uw agenda is volgeboekt voor de komende 4 maanden. Nederlands zijn veel dingen, maar spontaan hoort daar niet bij. Zeer efficiënte planners, de Nederlandse agenda of de moderne smartphone staat centraal in bijna alle Nederlandse werk- en persoonlijke relaties. Speel het spel of verlies. Iemand in uw familie is thuis geboren. Nederlanders zijn de pioniers van de thuisbevallingen. Hoewel het aantal in de loop van de tijd is afgenomen, vindt maar liefst 14% van alle geboorten in Nederland thuis plaats. Een grootschalig onderzoek van ongeveer 147.000 geboorten met laag risico, dat in 2013 werd gepubliceerd, concludeerde dat thuisbevallingen met een laag risico in Nederland in feite veiliger waren dan ziekenhuisgeboortes. En je houdt ervan dubbel zouten drop aan buitenlanders te geven. Daar ben ik het mee eens, ik doe dat ook. Nederlandse drop smaakt naar vuile sokken, vermengd met schoonmaakmiddelen en een scheutje zout. Zal ik dat nog even herhalen? Nederlandse drop smaakt naar vuile sokken, vermengd met schoonmaakmiddelen en een scheutje zout. Een verworven smaak. Het lijkt in niets op zijn Engelse of Amerikaanse tegenhangers.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met de Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luister u met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: You know you are Dutch when. U heeft meerdere oranje kledingstukken. In Nederland kan oranje verwijzen naar een groot aantal zaken. De koninklijke familie, het nationale voetbalteam of de kleur zelf. Als je twijfelt, trek dan gewoon wat oranje uitrusting aan. En ga de straat op. Je drinkt meer dan 2 kopjes koffie per dag. Nederlanders zijn de grootste koffiegebruikers ter wereld. Als je voor het eerst naar Nederland gaat, verwar dan niet al die koffieshops voor, koffieshops. Je zult geestverruimend vinden. Verslavende stoffen in beide, sommige zijn krachtiger dan het andere. Je koopt je gefrituurde snacks uit een muur. De naam Febo, F-E-B-O, komt van de straat in Amsterdam waar de eerste fastfoodwinkel gevestigd was. Ferdinand Bolstraat, F-E-B-O, opgericht in 1941 en staat bekend om zijn kenmerkende automatische snackautomaten die piping hot kroketten, frikandellen, hamburgers, kaassoufflés enzovoort op voorraad hebben. En Febo heeft meer dan 60 winkels in Nederland. Uw voorouders betaalden ooit 10 maal hun jaarsalaris voor 1 tulpenbol. Hoewel onbegrijpelijk op hun hoogtepunt, populariteit in de Gouden Eeuw, kon een enkele tulpenbol 10 keer het jaarsalaris van een bekwame Nederlands arbeider of zelfs een prachtig pittoresk grachtenpand etsen. In 1637 veroorzaakte het irrationele enthousiasme voor de bloemen een speculatieve razernij en de tulpenmarkt maakte een duik als geen ander. Veel Nederlanders verloren hun hele fortuin in wat bekend werd als tulpenmanie.

En dat was Bloem, met een liedje in het Frans, in het Nederlands en het Engels. Omdat. Paske. En zo dadelijk ga ik verder met een liedje van de Alpenzusjes. Als de zon weer ontwaakt in de bergen. En dat is in het Nederlands en het Engels.

0: This is 4EB FM.
1: Hello, beautiful Brisbane.
2: Bonjour.
3: Hello.
2: Buongiorno.
3: Kako ste?
2: Grüezimite nam. Živa, baiva.
3: Vanakkam.
2: Dzień dobry.
1: Hola, amigos.
2: Hey.
1: Huida.
4: Dobrý den.
5: Filimas, yasas.
2: G'day.
6: Yona potkivan.
1: Ni homa.
7: Hello, LLA.
8: Guten tag.
9: Lama diena.
10: Bro. Dobrý den.
0: Radio 4EB. Sharing the world with you.
11: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
12: You know you are Dutch when. U kunt Nederland verlaten, maar u verlaat het nooit. Volgens Wikipedia wonen er meer dan 15 miljoen Nederlanders van Nederlandse afkomst in het buitenland. En hier is een snel overzicht. Nederlanders in Amerika 5 miljoen. Afrikanen 2,7 miljoen. Canadezen 1 miljoen. Nederlandse Australiërs 340.000 en Nederlandse Nieuw-Zeelanders 100.000. Je hebt een verjaardagskalender in je toilet. Ik ook. Nou ja, niet precies in je toilet. Zoals niet op de bodem van je toilet zitten helemaal nat en stinkend worden. Maar ik probeerde je lokale taal te gebruiken. Fox. In Canada zeggen we wasruimte of badkamer. Maar jullie Nederlanders komen meteen ter zake. Je hoeft niet te vragen waar de badkamer is, als je gewoon toilet kunt zeggen. Je hebt de rekening gesplitst op je eerste date. En misschien is het je tweede. Going Dutch is een veel voorkomende uitdrukking. Dat betekent dat je voor je eigen eten moet betalen of de rekening in het restaurant moet splitsen. En dat is wereldbekend. Zijn Nederlanders ronduit goedkoop of waarderen ze gewoon kwaliteit? Ik laat jullie daarover nadenken. Je begint je schaatsen te slijpen bij het eerste teken van vriestemperaturen. Je hoort Nederlanders misschien mopperen over extreem koud weer, maar stiekem vinden ze het geweldig en de opwinding die het brengt voor een verder sombere Nederlandse winter. Koppel deze opwinding aan de verwachtingen en wacht erop. Schaatsen op natuurijs. En je hebt 16 miljoen mensen op de rand van een nationaal orgasme.

0: En dat was Lenny Kuur en Les Poppies. Een liedje in het Nederlands en het Frans. En dat heette Visite.
1: You know you are Dutch when. Belgen vind je niet erg, maar het is wel leuk om grappen over hen te vertellen. Nederlanders maken graag grappen ten koste van hun twee favoriete buren. De Belgen en de Duitsers. Het is dat goede oude grote broer-kleine broer-complex dat te vinden is in veel aangrenzende landen, vermengd met wat aanhoudende historische vijandigheid en een gezonde dosis sportgerelateerde rivaliteit. En je hebt de oranje wortel uitgevonden. Wortels waren vroeger geel, wit en paars. Maar volgens de legende cultiveerden Nederlandse boeren in de 17e eeuw oranje wortels. Als eerbetoon aan Willem van Oranje, die de strijd voor de Nederlandse onafhankelijkheid leidde. En je begrijpt niet alle ophef over het homohuwelijk. Nederlanders zijn wereldleiders als het gaat om tolerantie en acceptatie. Nederland was al in 2001 het eerste land ter wereld dat het homohuwelijk legaliseerde. En sindsdien zijn er al meer dan 15.000 homoparen getrouwd.

0: dat was O Darling door Theo Diepenbrock. En dat was in het Nederlands en het Engels.
1: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

De Dutch Courier is een krant in het Nederlands en het Engels. Nederlandse groepen, waaronder onze radiogroep, dragen bij aan deze krant met nieuwsbrieven en verhalen en foto's. De krant wordt geproduceerd maandelijks vanuit Melbourne en staat vol met leuke, interessante verhalen. Wil je je erop abonneren? Neem dan contact op met Carola via e-mail admin@dutchcourier.com of telefoon 04 37 75 7393.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: You know you are Dutch when. Je bent een zonaanbidder. Nederlanders zijn als zonnebloemen. Geef ze een beetje zonneschijn en ze zullen massaal buiten worden gevonden met terrasstoelen en hoofden die rechtstreeks op de zon zijn gericht, badend in het licht. Eén ding is zeker in Nederland. If the sun is out, so are the Dutch. Als de zon buiten schijnt, zijn onze Nederlanders buiten. U spreekt drie of meer talen. Volgens de Eurobarometer van de Europese Commissie spreekt 77% van alle Nederlanders drie talen of meer. Dit is de tweede alleen voor Luxemburg, waar 84% van de bevolking van parlez-vous in drie talen is. Die Luxies, is dat een term, beweren ook dat maar liefst 61% van hen in vier of meer talen kan spreken. Of is dat een beetje opscheppen? En als allerlaatste. Wij Nederlanders kunnen het volgende zeggen. You are able to say 88 prachtige nachten bij 88 prachtige grachten. Without getting tongue-tied.

En dat was Kenny B. met een liedje in het Nederlands en het Frans. Parijs. En ik ga verder met een liedje van Wendy van Wanten. Kus me toch of besame mucho.

0: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!
2: De Nederlandse Kamer van Koophandel in Brisbane, de DCCQ, legt connecties tussen potentiële zakencontacten. Zij worden uw partner in het leggen van waardevolle relaties tussen Nederland en Queensland. U kunt contact met ze opnemen via hun website dccq.org.

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci. En bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye. Auf Wiedersehen. En au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot